0: af hoe het na de zomer zal zijn. En ja, film als jouw, dat blijft gewoon doorgaan.
1: Ja, zeker Henk, zeker Henk. Nou, jij ook bedankt, hè, voor de mogelijkheid dat we hier erover kunnen praten.
0: Ja, nou, misschien...
1: Ik vond het heel gezellig.
0: Een goede vakantie en misschien tot de volgende
1: jij
0: keer.
1: Jij ook, dankjewel.

the feelings disappear. You are someone else.

0: away. Ja, dat was Johnny Cash nog eventjes met Hurt. En ook dit is eventjes met opzet gedaan. Want morgen in Jouwer hebben we ook No Saint. En die gaat onder andere een paar Johnny Cash nummers gaat hij ten gehore brengen. Met natuurlijk heel veel van zijn eigen muziek. Ja, nou hou je ook een beetje van Johnny Cash?
1: Oh, heerlijk.
0: Ook de film gezien van met Phoenix.
1: Ja, die kan niet ontbreken, toch? Als filmliefhebber.
0: Nee, dat is prachtig allemaal. En ja, wat ook prachtig is, is dat we onze gebruikelijke artiesten van het derde uur weer eventjes gaan draaien. Paul Vance and Friends. Welke gaan we doen?
1: Him for the Bodies of Light.
0: Ja, nou dat is dan meteen ook zijn nieuwe single. Dat hebben we de afgelopen week even niet kunnen doen. Want we nemen het altijd van tevoren op. En de vier afleveringen. Dus dan drukken we dat allemaal eventjes in de eerste aflevering van de maand. En hetzelfde geldt in principe ook voor Newlands. Die heeft ook een nieuwe single, Janne.
1: Ja, ook al. Something About You.
0: Nou, dit zijn prachtige nummers. Deze mensen die blijven gewoon lekkere muziek draaien. En ja, zolang er aanwas is, blijven ze draaien op de vrijdagavond.
1: Dat moet helemaal goed komen.

0: Dat was nog even een klassieketje van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. En Don't Bring Me Down, ja, dat heeft misschien ook wel te maken met de film waar we mee beginnen.
1: Ja, ik dacht, laten we eens weer een goede oude gevangenisdrama pakken.
0: Ja.
1: Waste Man. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk over Taylor, die eigenlijk 13 jaar lang al in de cel zit en eindelijk kans maakt op een vervroegde vrijlating.
0: Goed gedrag.
1: Wegens goed gedrag. Mm-hmm. Maar ja, niet iedereen gunt hem dat. En door omstandigheden die in een gevangenis gecreëerd worden, wordt hij eigenlijk door zijn eigen maatjes een beetje, ja, die vervroegde vrijlating in gevaar gebracht.
0: Maar kreeg hij niet een nieuwe celmaat of zo? Of
1: ja,
0: die een handeltje heeft?
1: Nou ja, degene die hem normaal gesproken een beetje voorzien van drugs en dergelijke om zijn verslaving op peil te houden, die hun handel werd afgepakt door zijn nieuwe celmaat.
0: Okay.
1: Ja.
0: En dat is Tom Blythe is het. Dit zijn twee acteurs die je hier en daar wel eens eventjes langs ziet komen. Want ik zag dus bijvoorbeeld dat die Taylor, de hoofdpersoon, dat hij onder andere in Alien Romulus heeft gespeeld. Dus daar zit je al in een goede blockbuster op een of andere manier. En Tom Blath, heeft 2 jaar terug heeft hij meegedaan met de Hunger Games. The Ballad of the Songbirds and Snakes.
1: Ja, dat zijn acteurs waarvan je denkt van, hey, waar heb ik ze eerder gezien? Niet van die typische Hollywood mega.
0: Ook geen hoofdrollen?
1: Terwijl ze echt absoluut wel in kaskrakers gezeten hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, die vertolken hier nou toch een iets wat meer serieus verhaal. Een stukje van, ja, wat overkomt je en waar kies je zelf voor?
0: Mm-hmm. Nou, al met al, het gaat, we krijgen echt een inkijkje van hoe het kan gaan bij een gevangenis. Want ik heb dan een stukje van de trailer gezien, maar dan zie je op een gegeven moment ook dat de drugs met drones naar binnen gevlogen wordt.
1: Ja, het is een verhaal over corruptie, over illegale handel, binnen de gevangenis natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook van, ja, weet je, je maakt ergens kans op, je wil het heel graag, je wil het juiste doen, maar door je eigen omstandigheden en door keuzes van anderen moet jij ook reageren.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: wat doe je dan?
0: Ja, daar komen we achter in deze film. We hebben nog eentje op rol staan. Dat is ook een actiefilm. Daar gebeurt ook allemaal illegale dingen. In the Grey?
1: Ja, In the Grey. Ja, dus, hij staat als thriller, maar het is echt een actie-avonturenfilm. Wat als de big bad guy miljoenen steelt of niet terugbrengt?
0: Ja.
1: Laten we het zo voorzichtig zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wie heb je dan nodig? Nou, dan heb je een elite team van schaduwagenten nodig.
0: Ja.
1: Om dat terug te gaan halen.
0: Een soort van knapploeg.
1: Ja, een soort van knapploeg, maar wel eentje die compleet in de schaduw leeft. Dus niet via alle gebruikelijke kanalen en regels hoeft te werken.
0: In het grijze circuit.
1: In het grijze circuit.
0: Ja.
1: Ja, en ja, hoe leuk is dat dan dat je dan een Jake Gyllenhaal en een Henry Cavill daarin terug ziet komen?
0: Ja, en dan ook nog geregisseerd door Guy Ritchie. Dus dan wordt het weer lekker grof met bloed en knokken en lekker ruw.
1: Ja, het is wel een harde actie. Het is niet eentje voor voor de luchtige kost.
0: Voor de tere zieltjes.
1: Als je bang bent voor bloed, dan skip hem dan.
0: Ja, nou ja, je hebt dan natuurlijk een sterrencast met de twee acteurs die je net noemde.
1: Ja.
0: Want dan heb je dus iemand van de Nightcrawlers, Southpaw, Brokeback Mountain, Jake Gyllenhaal, super. En natuurlijk Superman Harry Cavill zelf. Hè? Maar die heeft ook nog een Mission Impossible gedaan. En Ola Holmes en The Witcher. Dus dat is toch een naam. En hij is ook een tijdje getipt als de nieuwe James Bond. Gaat volgens mij niet door. Maar
1: dat tippen, dat blijft gebeuren. Maar of de keuze ook daadwerkelijk op hem valt. Ik denk dat hij iets te aanwezig is voor die rol. Het is wel echt een typische Engelsman. Het zou natuurlijk zomaar kunnen.
0: Ja, nou heb je Sophia die ook meedoet. Dat is Isaac Gonzalez. Die kwam er zo bekend voor. Dus dat heb ik ook even gezocht. Maar die heeft in de Ambulance gespeeld. En daar speelde Jake Gyllenhaal ook in. Dus ik denk van die hebben al eens een keertje samengewerkt.
1: Het cirkeltje is weer rond. Ja. Je ziet toch vaak dat de klikjes, als het werkt voor hem, dat je ze weer bij elkaar terug ziet komen.
0: Ja, de chemie, als die er is, dan is je er.
1: Ja, zeker. En dit wordt gewoon echt wel een avontuur.
0: Ja, nou, we gaan zien hoe het zich ontvouwt allemaal. Een roofoverval met allemaal dubbele agenda's. Dat is garantie voor een leuke avond.
1: Ja, een knallend avontuur.
0: Ja. Nou, we gaan even afsluiten dit blokje film met Frank Williams. Show Me What You Got. Ja, ik denk dat ze in The Grey ook wel laten zien van welke kant het op gaat. En ja, who done it? En hoe gaan ze het doen? We gaan er naar luisteren.

0: en daar waren de Cardigans ook nog eventjes met Love Fool. En ja, daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van dit derde uur. Maar we hebben straks natuurlijk ook nog een stukje metal met Seert van Popta. Ja, dan gaat het even ietsje harder. En ook lekkere muziek van onbekende noordelijke artiesten. Dat drukken we er ook altijd even in. Nou ja, dan volgende week dan ben jij er weer, hè?
1: Volgende week ben ik er weer, zeker.
0: Heb je dan weer twee films al in het fruit?
1: Ik heb er wel twee op het oog, Henk. Mm-hmm. Ik zat zelf te denken aan weer een Nederlandse film, App.
0: Ja.
1: En Star Wars, The Mandalorian en Gru.
0: Grogu.
1: Zo.
0: Ja, Grogu is weer iemand anders.
1: Grogu is van de gele monstertjes, hè?
0: Van de minions,
1: Grogu.
0: Ja.
1: Ik zat daar eens aan te denken. En misschien kunnen we nog een leuk Star Wars nummer erin gooien voor vanavond als afsluitertje?
0: Ja, nou, om even in de stemming te komen, gaan we Duel of the Fates daar even doen. Dat is van de Phantom Menace. Dan moet ik zeggen dat het ook alweer een jaar of 7 terug is dat er een Star Wars film uitgebracht is. Dus en volgens mij gaat het hierna ook weer door. Dus ik denk dat we dit jaar, misschien volgend jaar, nog wel eens een Star Wars dingetje gaan noemen. Maar eerst nog even een oud deuntje van John Williams. En ook Just Jorn doen we nog even. Die mag weer, want hij is, was laatst was hij album van de maand. Dus toen mocht hij even op het reservebankje zitten. Maar we hebben hem weer afgehaald. We gaan Movie Nights doen. Ja, nou, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En mensen, tot straks na het uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien. Lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het twaalfde oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het vierde oren.

Je welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Er Was, waarin we zijn begonnen met de laatste single van Jack White, God and the Broken Ribs. En ja, daarmee is de trend lekker gezet. Het is weer mooi heftig, al hebben we er ook een paar wat rustige nummers tussen. Straks halverwege dan schuift het Seert van Pop er weer eventjes aan met zijn tas vol met metal muziek. En ja, daarvoor hebben we natuurlijk ook nog heel veel prachtige en lekkere muziek. Zo gaan we onder andere zometeen nog even luisteren naar Do I Wanna Know van Arctic Monkeys. En we gaan nu zometeen meteen even door met een van de laatste pareltjes van Von V, Burnt. En ja, dat komt van het album Imaginary Songs. En ja, jullie moeten dat maar even checken op de streamingsdiensten. Want dat is zeker de moeite waard. Maar ja, wij kunnen vanavond maar één nummertje draaien. En dat is Burnt.

Ja, en ook vanuit Volendam kregen wij het bericht dat er weer nieuw materiaal online staat van Niels Buis. En ja, dan duiken we er natuurlijk weer meteen bovenop. De Professional hebben we gedraaid. En ja, als dit de voorbode is van wat er allemaal aan staat te komen, dan worden we daar met z'n allen heel erg blij van. Want ja, dit is gewoon hele lekkere muziek, Niels Buis. Ja, natuurlijk de singer-songwriter die we nauwlettend in de gaten houden. Ook al omdat hij het album van het jaar heeft gewonnen, ooit in het verleden. En ja, dat is zeker de moeite waard. En wat ook de moeite waard is, dat is nieuwe muziek van Frank Bloeke. Wilde Beesten gaan we draaien. En het is dan de versie 2.01. Ik weet niet of er daar nog meer versies aankomen, maar dat houden we mooi even in de gaten. Maar nu eerst doen we eventjes Bittersweet Symphony van de Verve.

0: Dan heb je alle Friese serieuze metalprogramma's heb je weer gehad.
1: Zeker. Nee, dat is altijd mooi.
0: En zie je dat op een of andere manier dan ook weer een beetje terug op de social media of de streams?
1: Ja, dat meer mensen dingen gaan liken. Ja. En ook mensen die er nooit eerder op de socials hebben gekeken van ons. Dat je denkt van, hey, er zijn mensen die hebben iets opgepikt of iets geluisterd of... mond of wat dan ook. Dus, ja.
0: Nou ja, we gaan jullie straks even draaien later in het uur.
1: Zekers.
0: Nu doen we The Black House eerst eventjes. Van welke band was dat?
1: Ja, deze band heb ik een paar weken terug gezien in Drachten op een black metal avond.
0: Ruin.
1: Ruin, ja. En ik kende de band niet, maar ik vond het heel vet. Mm-hmm. En het was heel atmosferisch. Het was heel technisch. Het was snel, het was heftig. Ik denk heel veel mensen kennen deze band misschien niet, of misschien wel. Maar het was heel fantastisch. Ik denk dat moet even bij even met ons het programma.
0: Ze hebben een plekje verdiend.
1: Zekers.
0: The Black House.

0: volgens Ingestad nog eventjes met You'll Never Learn.
1: Ja.
0: Dit klinkt ook gewoon lekker goed.
1: Zeker, ja. Lekker snel, lekker technisch. Een lekkere solotjes erin. Breakdowntjes, goede vocalen. Ja, Ingested heeft ook al een keer op Into the Grave gestaan een paar jaar geleden. Dus, en we hebben ze volgens mij niet eerder in het programma gehad. Dus ik denk, moet ook maar een keer.
0: Ja. Is dit dan een band die je dan ook volgt op de socials? Ja. En wanneer komen ze weer met nieuw materiaal?
1: Ze hebben weer nieuw materiaal. Er is een nieuwe single online gekomen. Ze komen in mei of juni weer met een nieuw album. Dus
0: Ja. Nou, super nieuwsgierig allemaal. Ja, dan hebben we natuurlijk nog eventjes Blood Runs Cold van jouw eigen band.
1: Ja,
0: het is inmiddels al een tijdje bekend. Album is uit, de nieuwe drummer is bekend. Hoe gaat dat?
1: Goed. Ja, de streams gaan omhoog en worden goed opgepikt. Verschillende radioprogramma's die ons willen hebben voor interviewtjes. En we proberen wat en we zien hoe het loopt. Ja.
0: En alweer druk bezig met nieuw materiaal natuurlijk.
1: Altijd.
0: Dat is een continu proces, hè?
1: Ja, klopt. Er is altijd inspiratie. Er wordt altijd weer nieuws bedacht. En soms doen we er iets mee. En soms komt het in de ijskast te liggen. En zien we weer wat.
0: Soms kun je een nummer of een gedeelte van een nummer kun je weer gebruiken als het...
1: Bijvoorbeeld.
0: Kun je weer gebruiken ergens anders voor.
1: Precies. Ja, dat we denken van dit past niet lekker bij dat nummer. En dan gooi je dat even aan de kant. En op een gegeven moment is van had je dat stukje nog? Hoe ging het ook weer? Ja. Zie je, dat past daar wel bij.
0: Nou, we gaan luisteren naar Blood Runs Cold.

0: Nou, en dan hebben we inmiddels Admoran ook nog eventjes gehad met de Cross. Ja, die zijn nu, of binnenkort komen ze ook weer met een nieuw album.
1: Ja, dit is een nieuwe single is dit.
0: Ja, ik kan ook wel verklappen. Nou ja, we hebben het er al eerder over gehad. Maar ja. Admoran die komt over 2 weken ook even bij ons even een praatje doen.
1: Zeker.
0: Ja. Dan is het album inmiddels gereleased. En ja, weten we meer en weten waar we over kunnen praten. Dus dan gaan we zeker even met de mannen. Even contacten om even te horen over hoe en wat. Ja, ook ja. Zij gaan dan natuurlijk alle noordelijke radioprogramma's even af om absoluut. De boel te promoten. En ja, dan kunnen wij niet achterblijven. Hè?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Nee, nou ja, de Cross, is dat dan ook een andere richting volgens jou wat op Moren in is gegaan? Of
1: nee, gewoon, nee, ze blijven lekker hun eigen ding doen, hun eigen stijl doen. En het is wel weer iets vernieuwends wat ze hebben. Het klinkt heel goed. Het intro van het nummer, een mooie opbouw heeft het qua drums en zo. En ja, ik ben benieuwd naar de rest van het album, want dit belooft al veel goeds. Ja, ja.
0: Nou, daar... Dan gaan we de komende weken dat mooi even in de gaten houden. En wat ik zei van, we gaan ze even contacten om even te horen over hoe en wat. Ja, wij houden er ook mee op, want het is alweer bijna 12 uur. Maar dit programma kan opnieuw beluisterd worden op de website van Radio Spannenburg, www.radiospannenburg.nl. En dan hebben we onze eigen pagina, daar kan het 4 uur, dus 4 weken terug beluisterd worden. Maar ja, we moeten het eigenlijk ook nog eventjes hebben over de band, de Metal Battle.
1: Ja.
0: Die was 1,5 week terug, was die.
1: Ja.
0: Novelization heeft dat gewonnen.
1: Ja, klopt. Ik vind het een terechte winnaar. Ik vind het een hele goede band. En ja, ik vond die andere bands ook goed hoor. Maar ik vond hun net wat beter dan de rest. En ze hebben ook gewonnen. Dus dat vond ik heel tof voor ze.
0: Zat je dan de 18e ook voor de livestream? Of heb je dat nou even nagekeken?
1: Ik heb het even later heb even nagekeken inderdaad. De livestream. Even opgezocht. Even wat video's en zo. Van andere bands. Big Mod en Oferia. Ja, Oferia heette ze. Ja.
0: Ja.
1: Ja. De noordelijke winnaar, zeg maar. Ja. Ja, maar ja, er kan maar één winnaar zijn. En dat is Novelization.
0: Ja, nou, wij gaan luisteren. Tjeet, tot volgende week. Ben je
1: tot
0: er weer,
1: volgende week. Hè? Zekers.
0: Ja, nou, we gaan luisteren naar Sacrifice. Tot volgende week. Hoi.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden en die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. En zondagavond om 10:00 staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Stef Wandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren.